0: Wie neemt Apeldoorn te nemen jaar aan voor team nummer 3 in het programma? Door we voortzetten met de medlemsleken. Ook telefoonnummer in till mij op de lille huisstudio is 040-390-500.
1: Ja.
0: 040-390-500, det är bara att slå en signal och vara med och leka.

aan die ring mijn naar de rode hart. Dan moest ik wel stemmen af, dan ging met deze. Oh, die ik bel met die naar Silverfoil, weer u keer. Wie haalt het? Ook ga ik naar Katafatte. Dan snel dan ring mij. Hey dan.